Mwen bon matyo, mwen kon chante Nou te met fè tout sa nou vle Ki jipap jom dekouraje